0: FM, online, and on the station app.
1: This is Jacaranda News Watch with Elsa Esterhazen.
2: Een maximum van 21 graden vandaag voor Pretoria wordt voorspel, Johannesburg 18, Mombela 20 graden. Die minister van sport, kuns en kultuur, Gaitan McKenzie, het Bafana Bafana en Mamelodi Sundowns se middelveldspeler Jaden Adams as 'n skitterende talent beskryf. Die 25-jarige se liggaam is gisteroggend op 'n perseel in Kaapstad gevind.

Mystic Yahoo Life. Collecteer ik wapens om geesten uit te drijven. Ja, het is een nieuw lakens.

Taylor Swift on the way, as well as Harry Metaile, Harry Styles on your number one feel-good station. Kom eens kijken wat gaan aan daar zo in die sportvelden. Dit behoort om lekker te gaan, want al toe my spanne gister het gewen, jy.

0: Ek moet sê, ek hou nog als van hier enetje van Liane. My, ek gaan jou vat vanavond. Waarin toe vat jy my? Sies, Liane, ek is getrouwd. Ed Sheeran op pad. Skies toch, voor het ek vir Ed Sheeran gespeel met Eyes Closed. Maar wie wel op pad is, is Post Malone. En ook Mal Smith, UB40. Ek is nog steeds 37. En ook Brendan Piper met trouw materiaal. Dan chat ek en jy so bykie. 084-8500-942. Hou daar nommer nabij. So ek nou vir Alex een vraagje gevra, wat ek actually vir jou net so gaan vra. So ek gaan een beetje weg, so volgende week is ek glattie op die liggie, saterdag en sondag gaan jy my nou nie hoor nie, maar ek gaan een beetje weg, en ek gaan vir so 4 dae nie my phone by my nie. So I'm gonna literally disconnect totally, right? Ek gaan vir jou nou vertel waar oor het gaan en sovoort nie, so vir 5, maar dit is nogals a scary gevoel, en dit is nogals a scary ding om aan te dink dat, okay, for 4 days time, so you're gonna be completely disconnected. No phone, no nothing, right? As I said, I explained just before 5 what all of this is all about. Maar, dan tak ook vir jou vraagie, net nou, maar gaan vir jou daar vraagie sê, net na dat ek vir jou Jesse J gespeel het in hierdie music sweep. Geniet hom.
1: You're listening to Tabiso Kambule.